0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina, more music.

0: Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
1: Go.be.
2: 24 hours a day. Christina. Every day.

gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag. Christina.

airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. GVL. www.gvl-technics.be

allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandiels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Sandiels. Lierse Steenweg, hij stopt op den Berg. Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldklei in Heist op den Berg.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

0: Opste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. De Argentijnen speelden die verlengingen met een man minder na een rode kaart. Het was Ferran Torres die het verlossende doelpunt maakte aan het begin van de tweede verlenging. In Ekeren, in de provincie Antwerpen, is gisteravond een brand uitgebroken in een glasbedrijf. Dat laat de brandweer weten. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Enkele buurtbewoners moesten uit voorzorg wel even hun woning verlaten. Vandaag wordt er nog nageblust. De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw bestookt. Iran heeft naar eigen zeggen raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse vliegtuigen op een luchthaven in Jordanië. Ook Syrië en Kuwait zouden getroffen zijn. Het Amerikaanse leger had het op X dan weer over een nieuwe Amerikaanse aanvalsgolf op Iraanse doelen. Gisteren kondigde de VS al aan dat het zijn aanvallen zou opvoeren. En de dodentol door de zware aardbevingen van een maand geleden in Venezuela blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 5200 lichamen geborgen. Nog duizenden andere mensen blijven vermist. Hoeveel dat er precies zijn, wil de Venezolaanse regering niet kwijt. Volgens de Verenigde Naties gaat het mogelijk om 50.000 mensen. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkte start met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. Argentinië moest die spelen met een man minder na een rode kaart. Een oververdiende overwinning, zegt voetbalanalist Janko Peekman.
3: Echt eenrichtingsverkeer van Spanje richting Argentinië. Argentinië speelde aanvallend echt werkelijk niks klaar. Sleepte wel nog verlenging uit de brand, gek genoeg, zonder één keer op doel te schieten. En dan was het toch Ferran Torres die daarin het verschil maakte. En die er heeft voor gezorgd dat Spanje de meer dan verdiende wereldkampioen is geworden.
2: Ook bij ons werd de match massaal gevolgd. In Heusden-Zolder bijvoorbeeld, daar waren een duizendtal Spaanse Belgen verzameld.
4: Unai, a media salida, va a llegar Ferran. Va a llegar Ferran.
5: Ontzettend blij. We hebben hier 16 jaar op gewacht. Hij loopt al een paar weken rond met 2 sterren op zijn t-shirt. Ik dacht dat hij maar geen ongeluk brengt. Maar kijk, vandaag weer wereldkampioen voor de 2e keer.
6: Het was tot het einde, maar dat is een feitse finale. Hè?
2: Trouwens ook een kleine opsteker voor onze Rode Duivels. Ze zijn in de kwartfinale uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen. En konden op dit WK als enige scoren tegen Spanje. Het was trouwens een chaotische WK-finale. Er waren enorme wachtrijen aan het stadion in New York, omdat er problemen waren met het ticketsysteem. Heel wat fans misten zo de start van de finale. De finale startte trouwens ook al 6 minuten te laat door het optreden ervoor. En ook de halftimeshow met onder meer Shakira liep flink uit. Daardoor duurde de rust 27 minuten, terwijl dat normaal maar een kwartiertje is. Bij een zware loodsbrand in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat laat de burgemeester weten. Gisterenavond begon het te branden in een loods in het midden van een veld. Het dak van het gebouw stortte in en daar zit asbest in. De brandweer bekijkt nu of en waar er asbestdeeltjes liggen. In de buurt zijn heel wat campings en woningen. In het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken. Op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez werd in minder dan 2 uur tijd zo'n 180 hectare verwoest door het vuur. 150 mensen moesten geëvacueerd worden. Ook op Corsica breiden de natuurbranden zich uit. En we gaan ons nieuws eindigen waar we het begonnen zijn, op het WK voetbal. Want de Spanjaard Rodri is uitgeroepen tot speler van het toernooi. Hij volgt daarmee Lionel Messi op. Ook de Spaanse doelman Simon viel in de prijzen als beste doelman van het WK. En de titel voor topschutter die gaat naar de Fransman Kylian Mbappé. Die maakte dit WK maar liefst 10 goals. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkt de start, met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.

Bruno Mars en On My Soul was dat hier bij Christina op deze maandagochtend. Een maandag die een beetje anders is dan de andere, want heel wat mensen zitten in een brugdag vandaag. Dus alweer een verlengd weekend voor de werkenden. En nog anderen die zitten gewoon in hun grote congé. Goedemorgen, ik ben Wim Cornelli. Tot 9 uur.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: GVL Pro Center.
3: GVL.
2: Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren.
3: GVL.
2: Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
3: Een mooi resultaat en service op maat.
2: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis.
3: GVL.
2: Kasteelstraat, Heist op den Berg.
4: Christina.
5: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Volgens mij heeft Céline gezegd, jij met uw nooduitgang, daar is hem ze. Vertrekt maar. Goed. Och, ik mag dat niet zeggen en zoiets. Ik weet eigenlijk niet hoe het in elkaar zit, maar ik kijk wel uit naar de pittige verhalen die meestal na een tijdje dan toch wel boven komen. Goed, ik hoorde wel aan een interview met Meteor en die ziet er alvast hard vanaf. Dus ik denk dat zij het einde in gang gezet heeft.

Madonna en Revolver. Straks hebben we het hier nog over een goede vriendin van haar, waar zware complottheorieën van rondgaan. En voor de rest, voor degenen die 's nachts opstonden om voetbal te zien, je bent er vanaf het WK is achter de rug. We kunnen terug genieten van gewone vakantie.

Mysterious Times van Sash en Tina Cousins hier bij Christina. Ben jij al een beetje gewoon aan die lagere temperaturen? Heb jij je kooltruien ook al terug boven gehaald? Profiteer toch nog van deze week, want dat is nog een drogere week. Vanaf aanstaande zondag begint het te regenen en blijft het regenen.

0: zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs.

0: een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Morgen is het nationale feestdag en dan ga ik proberen terug een handje te gaan geven aan koning, koningin of de kroonprinses. Ja, die heb ik nog niet. Hier is Years and Years.

0: Christina Nieuws.
1: Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. Argentinië moest die spelen met een man minder na een rode kaart. Een oververdiende overwinning, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
2: Echt eenrichtingsverkeer van Spanje richting Argentinië. Argentinië speelde aanvallend echt werkelijk niks klaar. Sleepte wel nog verlenging uit de brandstek genoeg zonder één keer op doel te schieten. En dan was het toch Ferran Torres die daarin het verschil maakte. En die er heeft voor gezorgd dat Spanje de meer dan verdiende wereldkampioen is geworden.
1: Ook bij ons werd de match massaal gevolgd. In Heusenzolder bijvoorbeeld, daar waren een duizendtal Spaanse Belgen verzameld.
3: Yes! Oh my god, Argentina naar huis!
4: Heel gelukkig, eindelijk en verdiend.
5: Heel blij.
6: Ontzettend blij, ontzettend blij. We hebben hier 16 jaar op gewacht.
7: Super, super, super blij. En viva Spanje!
1: Het is trouwens ook een kleine opsteker voor onze Rode Duivels. Ze zijn in de kwartfinale uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen. En konden dit WK als enige scoren tegen Spanje. Het was trouwens een chaotische WK-finale. Er waren enorme wachtrijen aan het stadion in New York omdat er problemen waren met het ticketsysteem. Heel wat fans misten zo de start van de finale. De finale startte trouwens ook al 6 minuten te laat door het optreden ervoor. En ook de halftime show met onder meer Shakira liep flink uit. Daardoor duurde de rust 27 minuten, terwijl het normaal maar een kwartiertje is. De helft van de Belgen wil kroonprinses Elisabeth over 5 jaar al op de troon. Dat blijkt uit de grote peiling van onder meer VTM Nieuws en HLN. Elisabeth is trouwens ook de populairste van ons koningshuis. Royalty-watcher Wim de Handschutter legt uit waarom dat zo is.
8: Ze wordt als heel natuurlijk menselijk ervaren. Toch wel wat contrasterend met haar vader, koning Filip, die niet echt dat charisma heeft. En wat ook opvallend is, is dat ze steeds professioneler wordt gezien als iemand die heel ernstig en plichtsbewust is. Dat blijkt uit haar studies. En ze heeft het afgelopen jaar ook al aan verschillende belangrijke momenten in het koningshuis deelgenomen.
1: Denk dan bijvoorbeeld aan het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. En de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is opnieuw papa geworden. Dat laat hij weten op X. Het is een jongetje met de naam Alec Neil. Het is kind nummer 4 voor J.D. Vance en zijn vrouw Usha. Ze hadden al 2 zoontjes en een dochter. Dat er nog kinderen konden komen, had hij eigenlijk al aangekondigd op een anti-abortusbijeenkomst vorig jaar. Toen zei hij dat hij meer baby's wilde in de VS. Bij deze. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperatuur tot 22 graden. Ook morgen bewolkte start, met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.

Heartbroken van Hoover Phonic. Daar hebben we het straks over. Gewone broken dan. Want een vriendschap dreigt zo op de klippen te lopen in Celebrityland. Eerst Aaron Blommaert.

Douglas Johnson met Stomp. Ze zijn al lang vrienden, Prins Harry en Elton John, maar daar lijkt misschien wel een einde aan te komen. Prins Harry heeft namelijk geld gevraagd aan Elton John voor de Invictus Games en juridische kosten van zijn proces. En Elton John heeft gewoon gezegd, ik ben geen geldautomaat. Voilà, dat is afgehandeld. Hier is Judith.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be. Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina,

die elkaar bezingen. Taylor Swift heeft het over Elizabeth Taylor. Hoe mooi is dat? De zoon van Britney Spears reageert trouwens op de complottheorie. Ik weet niet of jij het al gehoord hebt.

Enrique Iglesias en Escape kregen slecht nieuws uit het kamp van thuis. Lea Thijs leidt aan een ongeneeslijke longziekte die haar steeds meer beperkt. Ze zegt in een interview dat ze het gewoon moet nemen zoals het is, dat het alleen maar gaat achteruit gaan, maar dat ze niet bang is voor de dood. We wensen ze alleszins het beste. Hier is Blandé.

blijven voortdoen, is ook de boodschap naar onze koning. Twee derde van de Belgen steunt de monarchie nog steeds. Vinden dat onze koning positief evolueert als staatshoofd. Maar ze vinden wel dat ze misschien toch een klein beetje aan besparingen moeten werken. Voilà. En Elisabeth is ondertussen al de populairste van het koningshuis.

Lefty met die heerlijke basten hier bij Christina. Het zit erop voor mij voor vandaag. Veel plezier met de collega's. Zometeen is er Let the Music Play non-stop tot een uur of 10 is dat. En dan is er de one and only Jean-Paul Deby. Geniet van je brugdag en morgen van de nationale feestdag. Maar ik ben er morgenochtend alsnog terug vanaf een uur of 7. Hier is Elke Zaar nog bij Christina. This is the world we live in. Maak er het beste van vandaag.

0: Heistel. Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel den Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Spanje is voor de tweede keer in zijn geschiedenis wereldkampioen voetbal. Het won vannacht van Argentinië na verlengingen met 1-0. Grote teleurstelling dus bij de Argentijnen en zeker bij hun superster Lionel Messi, die waarschijnlijk zijn laatste WK speelde. Voetbalanalist Janko Beekman.
4: Vooral duidelijkheid, hij gaat niet plots stoppen met voetbal volgens mij. Hij heeft nog een contract bij Inter Miami tot 2028. Dat zal hij wel uitdoen. Hij zal dan nog wel een paar jaar voetballen. Maar de kans dat we hem over 4 jaar opnieuw op een WK gaan zien, hij is dan al 43 als ik juist stel. Ja, die kans lijkt me echt heel klein. Dus het zal wel het laatste WK van Lionel Messi zijn geweest volgens mij.
3: Messi is 39. De helft van de Belgen wil kroonprinses Elisabeth al over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit de grote peiling van onder meer VTM Nieuws en HLN. Elisabeth is trouwens ook de populairste van ons koningshuis. Royalty-watcher Wim de Handschutter legt uit waarom dat zo is.
5: Ze wordt als heel natuurlijk menselijk ervaren. Toch wel wat contrasterend met haar vader, koning Filip, die niet echt dat charisma heeft. En wat ook opvallend is, is dat ze steeds professioneler wordt gezien als iemand die heel ernstig en plichtsbewust is. Dat blijkt uit haar studies. En ze heeft het afgelopen jaar ook al aan verschillende belangrijke momenten in het koningshuis deelgenomen.
3: Denk dan bijvoorbeeld aan het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. In de Italiaanse Dolomieten is een Belg van 21 met een helikopter geëvacueerd nadat hij een paniekaanval kreeg. Dat meldde lokale media. Hij was aan het wandelen toen hij in paniek schoot en helemaal verstijfde. Een reddingsteam merkte hem toevallig op en gaf hem de eerste hulp. Daarna werd hij afgevoerd met de helikopter. En het is nog altijd niet duidelijk hoeveel passagiers op de boot zaten die gezonken is voor de kust van Guyana. Dat heeft de minister van Openbare Werken daar gezegd. In de nacht van zaterdag op zondag kapseisde een boot met 133 passagiers. Nog 66 mensen waren vermist, maar nu blijken er meer dan 66 mensen nog niet terecht te zijn. En dus zoeken we verder, zegt de minister. 2 lichamen werden nog maar geborgen. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkte start, met nadien zon en een paar graden warmer tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
2: Christina, een hele zomer lang.

0: Bistro Calegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calegato.
1: Het zijn supersolden bij Electro van Loock in Boyschot en Heist op den Berg.
2: Electro van Loock, de grootste en goedkoopste.
1: OLED en LED TV's, Dolby Surround en Sonosystemen aan de allerlaagste nettoprijzen. Maar ook wasmachines, ijskasten en diepvriezers tegen nooit geziene weggeefprijzen.
2: Electro van Loock.
1: En niet te vergeten, het uitgebreid assortiment inbouw en klein elektro. Super solden bij Electro van Loock in Boyschot en Heist op den Berg. Kom kijken en overtuig jezelf.
2: Electro van Loock.
3: Christina.

0: weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuim Party. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lol Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Music Line en Ronnie Lee. Lol Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zonnebee in Heist op den Berg.
1: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Extra open dinsdag 21 en zondag 26 juli.
2: Je tuin ziet er altijd stralend uit. Dag in dag uit, Tuinrama.
3: Heel veel mensen houden van een lekker zonnetje. Maar vaak is een plekje in de schaduw ook welkom. Tuinrama heeft een grote keuze parasols en schaduwzeilen. Je vindt er vast en zeker de beste oplossing.
2: Elk seizoen.
3: Tuinrama, dat is voluit genieten van de zomer.
2: Tuinrama.
3: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina Nieuws. Tegen 2037 moet het Boudewijn Sea Park dicht. We wisten al langer dat dat eraan zat te komen, maar de Vlaamse regering heeft nu groen licht gegeven voor het uitdoofakkoord. Tegen volgend jaar moeten de uitbaters ook een buitenbassin bouwen. Je hoort bevoegd minister Ben Weidt.
2: Dolfijnen zijn zeer intelligente dieren die in het wild een leefgebied hebben van verschillende honderden vierkante kilometer. Dus ik vind het vandaag gewoon echt niet meer te verantwoorden om die hier op te sluiten in beperkte bassins. Enkel en alleen om dan voor mensen kunstjes op te voeren. Nu heeft men dan de tijd van zelfs meer dan 10 jaar om uiteindelijk een alternatief te voorzien voor die dieren.
1: Waar de dieren naartoe gaan, dat is nu aan de uitwaters om uit te vissen. Bij een WK-feest in Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij kwam terecht onder een ingestorte fontein. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ook een andere jongen raakte gewond. Hoe erg hij eraan toe is, is nog niet duidelijk. En de nieuwe Air Force One, dat is het vliegtuig van de Amerikaanse president, wordt tijdelijk aan de grond gehouden. Dat heeft Trump zelf gezegd. En er zal aangesleuteld worden. Amerikaanse media schreven al dat het vliegtuig onveilig was. Er zou bijvoorbeeld nog geen raketafweersysteem in zitten, wat de oude versie wel had. Trump kreeg het vliegtuig vorig jaar van de koninklijke familie van Qatar. Bewolkt, maar het klaart op deze namiddag en een graad of 22. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
3: Christina, all summer long.

Scorpions waren dit met Send Me an Angel, even over 10 uur geworden. En ik ben niet die lang verwachte engel die naar beneden moest komen. Nee, absoluut niet. Maar ik ben wel jouw gastheer tussen 10 en 11 uur met heel wat leuke muziek. We gaan het zonnig zomer noemen met zoele muziek tussen nu en 11 uur in Let The Music Play. Zo net als Scorpions. En dit is Bruno Mars met Risky Doll.

blijft een hele goeie uit de jaren 80 van ABC met The Look of Love. Zometeen ook nog wat tips over de droogte in de natuurgebieden. Maar eerst dit nummer van Slade.

weken hebben wij waanzinnige beelden gezien op televisie. In verband met bosbranden in Zuid-Frankrijk, Portugal, Spanje. En ook bij ons blijft op dit ogenblik code oranje van toepassing. Is er ook en blijft er gevaar omwille van droogte in de natuurgebieden voor bosbranden. Hou er rekening mee, rook niet in die gebieden. Vuur maken is totaal verboden. En laat kinderen ook niet zonder toezicht alleen in die natuurgebieden achter. Merk je toch wat? Bel dan de hulpdiensten via 112.

sympathieke stemmetje van Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Met daarvoor nog de Christina Gold voor vandaag. En dat was een nummer van Stevie Wonder. Yester Me, Yester You en Yesterday. En dan gaan we nu naar 84 met Fiction Factory. Feels Like Heaven.

En dit waren de Wicked Games van Bara voor Kuva. En voor een fris zomergevoel zit jij alweer goed hier bij ons bij Christina in Let The Music Play. Met zometeen nog het goede doel met een nooduitgang Plan B, Casey en de Sunshine Band Cascade. En hier is Somber met Homewrecker.

0: Heb jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos verkoop je heel makkelijk cadeaubonnen die door je klant zowel in je winkel als online kunnen gebruikt worden. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

iedereen heeft een plan B, hè? Ja, wij wel, onder de vorm van plan B met de C-set. Wij moeten zachtjes gaan afscheid nemen, want het is bijna 11 uur tijd voor nieuws en weer met Belga. Maar ook tijd voor onze coming collega, en dat is Wim van Akker zometeen met de lunchbreak. Maak er wat leuks van en tot.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: 300 jeugdspelers van voetbalclub Patro IJzermaas Mechelen trekken naar de rechtbank, omdat hun club volgend jaar niet meer mag deelnemen aan de elitecompetitie. Daardoor riskeren de jeugdspelers hun statuut van topsporter te verliezen, dat schrijft HLN. Journalist Bjorn Makelberg legt uit waarom de club zijn licentie verliest.
3: Het gaat dan over het ontbreken van een vaste dokter of kinesist en een jeugdmedewerker die het minimumloon niet zou krijgen. De Pro League zegt daarover, ja, Patro IJzermaas Mechelen wist heel goed wat de criteria waren. Ze weten dat ze op dat vlak onvoldoende scoren, dus is het logisch dat ze niet kunnen deelnemen aan de elitecompetitie.
2: Tegen 2037 moet het Boudewijn Sea Park dicht. We wisten al langer dat dat eraan zat te komen, maar de Vlaamse regering heeft nu groen licht gegeven voor het uitdoofakkoord. Tegen volgend jaar moeten de uitbaters ook een buitenbassin bouwen. Je hoort bevoegd minister Ben Weitz.
4: Dolfijnen zijn zeer intelligente dieren die in het wild een leefgebied hebben van verschillende honderden vierkante kilometer. Dus ik vind het vandaag gewoon echt niet meer te verantwoorden om die hier op te sluiten in beperkte bassins. Enkel en alleen om dan voor mensen kunstjes op te voeren. Nu heeft men dan de tijd van zelfs meer dan 10 jaar om uiteindelijk een alternatief te voorzien voor die dieren.
2: Waar de dieren naartoe gaan, dat is nu aan de uitbaters om uit te vissen. En bij een WK-feest in Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij kwam terecht onder een ingestorte fontein. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ook een andere jongen raakte gewond. Hoe erg hij eraan toe is, is nog niet duidelijk. Het is bewolkt, maar het klaart op deze namiddag en een graad of 22. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
1: Christina, all summer long.

Er hing wat in de lucht. Het bleek elektriciteit te zijn, afgeleverd door Silk City en Dua Lipa. Dat was onze opener vandaag op deze maandagochtend. Wat gaan we doen vandaag? Een bruggetje bouwen, zoals heel wat mensen. Want het is morgen onze nationale feestdag.

Gordo en Reinier Zonneveld. En die laatste die stond afgelopen weekend nog op Tomorrowland. Dit was hun grote hit Loco Loco. En een trein heeft afgelopen zaterdag in Duitsland vertraging opgelopen. Op zich is dat niet echt nieuws te noemen. Maar de reden van de vertraging is opmerkelijk. Want de hoofdconducteur zette de internationale trein stil om een paar rollen wc-papier te kopen in een supermarkt.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zendels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zendels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
3: Christina,

Ze ademt de stijl van de jaren 60 uit en haar stem wordt dan ook vergeleken met iconen zoals Etta James, Shanna Spiro. Hou die naam in de gaten, want we gaan er ongetwijfeld nog heel wat over horen. Dit was Material Lover in deze lunchbreak op de maandagochtend. Dankjewel trouwens, Jean-Paul Deby. Dit is Niall Horan.

De leden van One Direction, ze vinden allemaal hun weg hoor. Ook deze Niall Horan, dit was nog eens Heaven bij Christina. Dit is muziek uit de jaren 70 van The Surfers. En windsurfen...

Ed Sheeran met Camera. En over Camera gesproken, op dinsdag 18 augustus. Dan wordt Den Hof van de Pastoor omgetoverd tot een sfeervolle openluchtbioscoop. En dan zitten we in Berlaar Heikant. Kom genieten van een gezellige filmavond in het groen, gewoon vlak bij huis. Zeker je eigen dekentje of stoeltje meebrengen voor extra comfort, want er zijn geen zitplaatsen voorzien. De Heikantse bierliefhebbers die zorgen voor drankjes en de deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is wel gewenst. En dat kan via bosplus.be en dan doorklikken naar Film in het Bos, Arthur the King, want dat is de film die dan te zien zal zijn. Dit is Natalia, I've Only Begun to Fight.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse mosselfeesten van KFCM Hallaar vinden plaats van 17 tot 21 juli, telkens vanaf 17 uur en op zondag vanaf 12 uur. Er zijn mosselen, curryworst, pannenkoeken, vol-au-vent, biefstuk of koude schotel. En het KFCM café is altijd open. Je kan ook een kijkje nemen en zelfs investeren in het nieuwe kunstgrasveld. Meer info bij een voetbalclub Molenzone in Hallaar.
2: Christina, more music.

Ze hebben naar schijnt een gezamenlijk vermogen van zo'n 1,7 miljard euro. Dit enorme bedrag is natuurlijk opgebouwd uit de verkoop van honderden miljoenen platen en het succes van projecten zoals de musical Mamma Mia. ABBA was dat nog eens uit 1978 met Take a Chance on Me. En dit is Kim Sims.

One Hit Wonders zijn van alle tijden. Ook in de jaren 90 kwam je ze tegen. Dit was er eentje uit die periode. Kim Sims met Too Blind to See It hier bij Christina. Dit is natuurlijk een ander paar mouwen. Elton John heeft een bijzonder rijk gevulde carrière toch wel. Dit is een van zijn vele hits, eentje uit 1983. I'm Still Standing.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
3: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
4: Koken wordt een feest in de keuken van Covera!
5: Christina.

Wondermooi blijft het nummer, hè? Susan Vega met Marlena on the Wall. En er zijn gewonden gevallen door een zware hagelbui tijdens een concert van Bad Bunny in Milaan. Een concert van de Puerto Ricaanse zanger is afgelopen weekend afgebroken omdat er zware hagelbuien over het terrein trokken. Op de renbaan Hipodroma La Maura kwamen zo'n 80.000 fans na 5 liedjes in het plotselinge noodweer terecht.

Dit is de Lunchbreak.

0: Christina Nieuws.
1: Een steekpartij in Gent vanochtend, dat schrijft HLN. Daarbij zou één iemand zwaar gewond geraakt zijn. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. En ook hoe het met het slachtoffer gaat is nog onduidelijk. Het onderzoek van politie en parket is volop aan de gang. Het wordt vandaag de drukste dag van de zomer op Brussels Airport. De luchthaven verwacht zo'n 92.000 passagiers. Woordvoerder Jeffrey Fransen legt uit hoe dat komt.
2: Het is zomervakantie uiteraard, dus de drukte ligt sowieso hoger. Het is ook bouwverlof en we zien een heel aantal terugkeerders van het eerste festivalweekend van Tomorrowland. Zo'n 12.000 festivalgangers die hier ook vandaag hun vlucht terug naar huis nemen. Dus het is vandaag gezellig druk om verschillende redenen. We raden voor passagiers vooral aan om op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone, 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone.
1: 300 jeugdspelers van voetbalclub Patro IJzer Maasmechelen trekken naar de rechtbank omdat hun club volgend jaar niet meer mag deelnemen aan de elitecompetitie. Daardoor riskeren de jeugdspelers hun statuut van topsporter te verliezen, dat schrijft HLN. Journalist Bjorn Makelberg legt uit waarom de club zijn licentie verliest.
3: Het gaat dan over het ontbreken van een vaste dokter of kinesist en een jeugdmedewerker die het minimumloon niet zou krijgen. De Pro League zegt daarover, ja, Patro IJzer Maasmechelen wist heel goed wat de criteria waren. Ze weten dat ze op dat vlak onvoldoende scoren, dus is het logisch dat ze niet kunnen deelnemen aan de elitecompetitie.
1: De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen waarschijnlijk vandaag voor de rechtbank in Florida, in de VS. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in Miami, onder meer voor verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. De broers promoten zogezegd traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt een onderzoek naar de twee voor soortgelijke feiten. Wielerfans kunnen alvast een alarm zetten voor morgen om 5:13. Dan begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een parcours van zo'n 26 kilometer met een klim van tweede categorie in. Gisteren won Evenepoel nog een etappe met aankomst bergop. Vandaag is het rustdag in de Tour. En het is nationale feestdag morgen, dus deelt de koning vandaag de adellijke titels uit. 9 in totaal. Onder meer psychiater Dirk de Wachter en ondernemer Wouter Torfs mogen zich voortaan baron noemen. Actrice Chris Lomme heeft dan weer de graad van commandeur in de kroonorde gekregen. Over een uur geeft de koning trouwens een toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser, vanaf donderdag opnieuw warmer.
0: Zomerradio, Christina. Yeah.

Nummer dat ons toch een goed gevoel geeft, hè? Steve Arrington. Midden van de jaren 80 zaten we met Feel So Real. Dat in deze lunchbreak. En nu is het tijd om het muzikale niveau een klein beetje op te krikken. En dat gaan we doen met deze Grand Dame uit de Franse muziekscene. Ik heb het natuurlijk over France Gall. Ze scoorde ook al in de jaren 80 met dit hier. Debranche. No.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen

0: Shopcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Jennifer Lopez, samen met David Guetta in Save Me Tonight. En tijdens een recente veiling in New York, georganiseerd door Sotheby's, vestigde een Tyrannosaurus Rex exemplaar uit South Dakota een nieuw wereldwijd prijsrecord voor fossielen. Het werd verkocht voor $50,1 miljoen, dat is zo'n €43,8 miljoen. Dit bedrag overtrof ruimschoots de aanvankelijke schattingen.

0: verras je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
2: De wereld tussen slaap wel en goedemorgen.
0: Extra open dinsdag 21 en zondag 26 juli. Christina.

Shakira met Zoo en over dierentuinen gesproken. Pairidaiza heeft vorige week een derde Guinness World Record op zijn naam gezet. Het dierenpark kreeg de titel voor de meeste plantensoorten in een overdekte tropische tuin. In de nieuwe overdekte wereld Edenia groeien maar liefst 1675 verschillende plantensoorten.

Het origineel was van The Hooters, maar het werd een grotere hit door Ricky Martin en Mia in 1999. Dat was hun versie van Private Emotion. Dit is Adele, wekenslang geleden, Water Under the Bridge. Maybe I-

In Zweden is er blijkbaar een pool die vol zit met talent, want ook Smash Into Pieces komt vandaar als een rockband uit Scandinavië dus. En Within Temptation zijn ze gaan opzoeken en hebben samen dit nummer ingeblikt. Somebody Like You was dat. En daarvan nog Adele en Water Under the Bridge. Nu terug naar het einde van de jaren 80 met Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy.

De biopic over Michael Jackson. Michael, die momenteel nog altijd in de bioscoop te zien is, wordt door de criticasters de grond ingeboord. Ze noemen het oppervlakkig, eenzijdig en zelfs oninteressant. Er zitten wel goede songs in, dat wordt dan weer wel beweerd. Dit was het bewijs nog maar eens, Black or White. En nu mag Bazaar, nacht.

0: Wat ruikt dat lekker? Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
3: Christina.

eens een keertje van Poepgeklets met Jimmy Bohorn en Spank. Ik zou zeggen straks meer van dat om 5 uur, maar dan verwacht u misschien wat te veel van mij. Ik ben er in elk geval wel terug voor de avondspit straks.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De koning geeft op dit moment zijn toespraak voor de Nationale Feestdag. Daarin kijkt hij vooruit naar de toekomst van ons land en blikt hij terug op het voorbije jaar, onder meer op de hittegolf eind juni.
4: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost en het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
3: Opvallend, de koning rept met geen woord over de kwartfinale van onze Rode Duivels op het WK voetballen, waar hij nogthans zelf bij was. Zijn selfie met hen komt wel in beeld, subtiel op zijn bureau gezet. Een steekpartij in Gent vanochtend, dat schrijft HLN. Daarbij zou één iemand zwaar gewond geraakt zijn. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd en ook hoe het met het slachtoffer gaat. Het onderzoek van politie en parket is volop aan de gang. Het wordt vandaag de drukste dag van de zomer op Brussels Airport. De luchthaven verwacht zo'n 92.000 passagiers. Woordvoerder Jeffrey Fransen legt uit hoe dat komt.
5: Het is zomervakantie uiteraard, dus de drukte ligt sowieso hoger. Het is ook bouwverlof en we zien een heel aantal terugkeerders van het eerste festivalweekend van Tomorrowland. Zo'n 12.000 festivalgangers die hier ook vandaag hun vlucht terug naar huis nemen. Dus het is vandaag gezellig druk om verschillende redenen. We raden voor passagiers vooral aan om op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone, 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone.
3: De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen waarschijnlijk vandaag voor de rechtbank in Florida in de VS. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in Miami, onder meer voor verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. De broers promoten zogezegd traditionele mannelijkheid, maar in de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt een onderzoek naar de twee voor soortgelijke feiten. Wielerfans kunnen alvast een alarm zetten voor morgen om 5:13. Dan begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een parcours van zo'n 26 kilometer met een klim van tweede categorie. Gisteren won Evenepoel nog een etappe met aankomst bergop. Vandaag is het rustdag in de Tour. En de Rode Duivels stijgen in de FIFA-ranking naar plaats 8. Dat is 1 plek beter dan voor het WK. België werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Zij staan nu eerst in de FIFA-ranking. De verliezende finalist Argentinië staat tweede, Frankrijk blijft derde. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint met wolken, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser, vanaf donderdag opnieuw warmer.
2: Zomerradio. Christina. Annie.

je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
0: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. De koning heeft de natie toegesproken voor de Nationale Feestdag. In zijn toespraak kijkt hij vooruit naar de toekomst van ons land en blikt hij terug op het voorbije jaar, onder meer op de hittegolf eind juni.
2: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost en het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
1: Opvallend, de koning rept met geen woord over de kwartfinale van onze Rode Duivels op het WK voetbal, waar hij nogthans zelf bij was. Zijn selfie met hen komt wel in beeld, subtiel op zijn bureau gezet. De Britse ex-premier Keir Starmer heeft vanmiddag zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Starmer nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Deze ochtend sprak hij nog een laatste keer het volk toe. Het zit erop, zegt hij, en het was een eer om het Britse volk te dienen.
3: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister.
1: Andy Burnham volgt Starmer nu op. Koning Charles heeft hem daarnet ook officieel benoemd tot nieuwe premier. En voetbal Union kent zijn tegenstander in de voorronde van de Champions League. Ze nemen het op tegen het Noorse Bodo Glimt. Geen makkelijke tegenstander, want de Nooren raakten vorig seizoen tot in de achtste finales van de Champions League. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze de Europa League. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
4: Het is zomer op je radio. Christina.

Lloyd Cole and Commotions met Perfect Skin. Hele goedemiddag en welkom erbij. Het is maandag 20 juli. Voor de meesten veronderstel ik een lang weekend met die feestdag van morgen. En voor degenen die toch aan het werk zijn, een korte werkweek. At Work It tot 4 uur met nu Hathaway uit 95. Catch Fire.

0: laatste weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuimparty. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lol Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Music Line en Ronnie Lee. Lol Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zonnebee in Heist op den Berg.
1: Christina.

Somber, My Body Isn't Ready. Dit is Christina met de nadruk op muziek. Weinig gepraat, veel hits. En dat wordt samengevat in dit nummer. A Little Less Conversation van Elvis versus JXL.

0: Het zijn supersolden bij Electro van Look in Boyschot en Heist op den Berg.
1: Electro van Look, de grootste en goedkoopste.
0: OLED en LED TV's, Dolby Surround en Sonosystemen aan de allerlaagste nettoprijzen. Maar ook wasmachines, ijskasten en diepvriezers tegen nooit geziene weggeefprijzen.
1: Electro van Look.
0: En niet te vergeten, het uitgebreid assortiment inbouw en klein elektro. Super solden bij Electro van Look in Boyschot en Heist op den Berg. Kom kijken en overtuig jezelf.
1: Electro van Look.
2: Christina.

Teddy's Wims met Mr. Know It All. De Rolling Stones die hebben met hun nieuwe album Foreign Tongues hun 15e nummer 1 album in het Verenigd Koninkrijk gescoord. De Britse rockband komt daarmee op gelijke hoogte met de Beatles die ook 15 nummer 1 albums op hun naam staan hebben.

Stella Lefty met Boston. En gisteren was het in New York te doen voor de grote finale van het WK voetbal 2026. Met een ontgoochelend Argentinië en dus de verdiende winnaar en wereldkampioen Spanje.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse mosselfeesten van KFC in Hallaar vinden plaats van 17 tot 21 juli, telkens vanaf 17 uur en op zondag vanaf 12 uur. Er zijn mosselen, curryworst, pannenkoeken, vol au vent, biefstuk of koude schotel. En het KFCM-café is altijd open. Je kan ook een kijkje nemen en zelfs investeren in het nieuwe kunstgrasveld. Meer info bij een voetbalclub Molenzone in Hallaar.
2: Christina, more music.

De heerlijke 90s bij Christina met Culture Beat en Mr. Vain. En dit is nieuw in de playlist van Christina deze week. De Brusselse DJ Henri PFR samen met de uit Zimbabwe afkomstige Dr. Chime.

0: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Mega zomerkoopjes tot -60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Extra open dinsdag 21 en zondag 26 juli.
2: Voor een goede service, Garage Serniels.
3: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen.
2: Garage Serniels.
3: Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken.
2: Garage Serniels.
3: Lierse Steenweg, hijst op den berg.
0: Christina,

feeling. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Zo dadelijk doen we het nog een uurtje over tussen 3 en 4, deel 2 van At Work It. Maar eerst hebben we nog het nieuws en weer van 3 uur. Muziek van Sade en deze is van Maroon 5 samen met Kendrick Lamar.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De Fransman Rudy Garcia stopt als bondscoach van onze Rode Duivels. Zijn contract met de voetbalbond wordt niet verlengd. Rudy Garcia werd begin 2025 bondscoach van de Rode Duivels. Hij zorgde onder meer voor het behoud in de Nations League en behaalde op het WK nogthans de kwartfinale. Maar dat was niet voldoende, zegt analist Janko Beekman.
3: Garcia, je had toch serieus gewonnen aan populariteit op het WK met die spectaculaire zege tegen Senegal, met die goede wedstrijd tegen de VS. Maar er zijn de voorbije maanden ook mindere wedstrijden geweest onder zijn hoede, onder meer in de Nations League. Er is dat bizarre moment geweest waar hij dat interview weigerde met Gilles de Bilde. En onder meer ook interne meningsverschillen hebben ertoe geleid dat de voetbalbond toch heeft besloten om het contract niet te verlengen.
2: De Belgische Voetbalbond gaat nu op zoek naar een nieuwe bondscoach. Onder meer de Nederlander Mark van Bommel wordt genoemd als zijn opvolger. Een van de verdachten die gisteren werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij aan de discotheek Icon in Antwerpen is aangehouden, dat meldt het parket. Het gaat om een man van 59 uit Lint. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Volgens Nederlandse media werd de man ook al gezocht voor een moord in Suriname. Later deze week verschijnt hij voor de Raadkamer. En het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Koning Charles heeft Andy Burnham officieel aangesteld. Burnham wil opnieuw stabiliteit vinden voor het land. Hij neemt het over van Keir Starmer. Die kondigde vorige maand zijn ontslag aan na tegenvallende verkiezingen. Starmer sprak vanochtend nog een laatste keer het volk toe.
4: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister.
2: Straks begint de nieuwe premier Burnham met het samenstellen van zijn regering. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
1: Zomerradio, Christina.

5, When the Lights Go Out. En de lichten die gaan nooit uit in de studio van Christina. 24-7, de lekkerste hits met dit uur Kygo, Grand Funk Railroad en Madonna. En dit is de pauze.

0: problemen aan je remmen, je versnellingsbak of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

James Bay, Chew on My Heart. De Engelse stad Birmingham die viert overmorgen 22 juli voor de eerste keer Ozzy Day, ter ere van de vorig jaar overleden Ozzy Osbourne. De frontman van de band Black Sabbath wordt op zijn sterfdag geëerd in zijn geboortestad.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
3: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
4: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
5: Christina.

Juan Luis Guerra met Burbujas de Amor. Het eerste weekend van Tomorrowland zit erop en Martin Garrix en U2 die presenteren op 24 juli hun nieuwe gezamenlijke single Fireflies. Het nummer werd vrijdagavond tijdens Tomorrowland in Boom door Martin Garrix aangekondigd en gespeeld. De Nederlandse DJ kreeg op het podium gezelschap van U2-gitarist The Edge. Terug naar 1986 bij Christina met The Rhythmics, When Tomorrow Comes.

Taylor Swift met The Fate of Ophelia. We zitten in een soort van zomerdip. Ja, wat minder goed weer. Minder zon, frissere temperaturen. En daar zullen velen blij om zijn. Maar we moeten alleen hopen dat het niet gaat regenen vandaag. Het is de heilige Margriet. En er is een weerspreuk die zegt... Een natte Margriet geeft 6 weken regen in het verschiet.

meezinger van VOF de Kunst, Suzanne, zo dadelijk langs de 70s met Grand Funk Railroad. Maar eerst een recente van Lost Frequencies en Nathan Nicholson. Every

De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest

0: Bikecenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Avicii en Sandro Cavazza met Without You. Jarig vandaag op deze 20 juli. Kim Carnes, 81 wordt ze. Carlos Santana, 79. Sabine de Vos, 59. Gina Lisa Peters, 54. En Linda Mertens, 48. Gisteren zagen we ze nog tijdens de halftime show van het WK voetbal al playbackend. Dit is de laatste At Work It voor vandaag. Madonna.

0: Christina Nieuws.
1: De Fransman Rudy Garcia stopt als bondscoach van onze Rode Duivels. Zijn contract met de voetbalbond wordt niet verlengd. Garcia werd begin 2025 bondscoach en zorgde onder meer voor het behoud in de Nations League en behaalde op het WK nogthans de kwartfinale. Maar dat was niet voldoende, zegt analist Janko Beekman.
2: Garcia, je had toch serieus gewonnen aan populariteit op het WK met die spectaculaire zege tegen Senegal, met die goede wedstrijd tegen de VS. Maar er zijn de voorbije maanden ook mindere wedstrijden geweest onder zijn hoede, onder meer in de Nations League. Er is dat bizarre moment geweest waar hij dat interview weigerde met Gilles de Bilde. En onder meer ook interne meningsverschillen hebben ertoe geleid dat de voetbalbond toch heeft besloten om het contract niet te verlengen.
1: De bond moet nu op zoek naar een nieuwe bondscoach. Onder meer de Nederlander Mark van Bommel wordt genoemd als een opvolger. Een van de verdachten die gisteren werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen is aangehouden. Dat meldt het parket. Het gaat om een man van 59 uit Lint. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Volgens Nederlandse media werd de man ook al gezocht voor een moord in Suriname. Later deze week verschijnt hij voor de raadkamer. En in 4 departementen in het zuiden van Frankrijk geldt vanaf morgen code rood voor brandgevaar, dat schrijft de Franse krant Le Monde. Onder meer in de Var. Daar woedt sinds gisteren een nieuwe bosbrand niet ver van Saint-Tropez. In nog 27 andere departementen geldt code oranje. Frankrijk wordt al enkele weken geteisterd door extreme hitte en verschillende natuurbranden. In totaal is dit jaar al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
0: Zomerradio, Christina.

lekkere beat in de namiddag hier bij Christina. Welkom erbij. Ja, wij moeten ook elkaar een beetje vervangen. Deze week vervang ik graag Bart elke dag tussen 4 en 5. En dit is meteen een hele fijne klassieker. Level 42 op deze brugdag. Something About You.

Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91. Heb jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos is je voorraad steeds up-to-date. Want je voorraad wordt onmiddellijk na elke verkoop aangepast. Zowel in je winkel als online. Meer info op omnipos.be.

heerlijke samenwerking tussen Miles Smith en Niall Horan hier bij Christina. Drive Safe was dat. Hoe ga jij morgen de nationale feestdag meemaken? Ik ga naar Brussel en ik ga kroonprinses Elisabeth een handje gaan schudden. Hier is Ben Howard. Keep your head up.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
0: Christina.

komt weer met meer dansjes op de socials. Ook deze Shakira. Het is altijd fijn om naar te kijken natuurlijk. Did It Again draaiden wij nog eens van haar. Dat is een oudje. Ken je nog Lien uit Blind Getrouwd? Dat was de dame uit Aarschot die toen met Joren Dumont gekoppeld werd. Het huwelijk bleef niet duren. Wel, ondertussen is ze 3 jaar samen met haar Quinten. En is ze in verwachting van een eerste kindje. Een hele, hele dikke proficiat. Hier is Regiera. No tengo dinero.

0: in love, love, love with you.
1: And I hate,
0: oh, hate that it's true.
1: That it's true.
0: Still in love with you.
1: Voilà, het was in stukjes, maar ik heb het toch uitgelegd. Hè. Goed, na het babynieuws dan het van Lien uit Blind Getrouwd, kunnen we ook zeggen dat Netsky zijn eerste kindje verwacht met zijn Australische vrouw, Georgie. Ja, we krijgen een zoontje in september, zeggen ze daar.

0: Callega Twin Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Callegato.
1: Christina.

Christina met UB40 en Sing Our Own Song. Ja, wij draaien hier zoveel mogelijk verschillende liedjes om jullie allemaal gelukkig te houden. Voilà. Veel plezier met de collega's de avond in en graag tot morgenochtend. Om 7 uur ben ik er al voor jou terug.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Een verdacht overlijden in Izegem in West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Thailand is een Belg opgepakt die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord. Hij was gevlucht naar Thailand om in ons land zijn straf te ontlopen. De Thaise politie kon hem dankzij een tip van de Belgische autoriteiten oppakken. De man blijft voorlopig in Thailand in de cel. Daarna wordt hij overgeleverd aan ons land. Er staat ons land nog een grote uitdaging te wachten om het begrotingstekort aan te pakken. Koning Filip sprak erover in zijn toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen. Maar hij is ervan overtuigd dat de regering daarin gaat slagen.
4: Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
3: Verder had hij het ook nog over de zware tol van de hittegolf vorige maand, het onderwijs en de verschillende conflicten in de wereld. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld. En hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, vertelt analist Janko Beekman.
5: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet onlogisch, hij heeft het goed gedaan in België. Heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
3: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En er is geloot voor de voorrondes van de Europese competities voetbal. Anderlecht neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Oekraïense Dynamo Kiev of het Griekse PAOK. Als Anderlecht volgende week wint van het Zweedse Hammarby in de tweede voorronde. Ook AA Gent kent zijn tegenstander in een mogelijk derde voorronde van de Conference League. Dat wordt het Zweedse Göteborg of het Estse Levedia Tallinn. Gent moet dan wel winnen van het Oekraïense LNZ Cherkasy. En in de derde voorronde van de Champions League speelt Union tegen het Noorse Bodo Glimt. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze de Europa League. Die heen- en terugwedstrijden zijn voor begin augustus. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
2: Christina, een hele zomer lang.

Oscar and the Wolf van zo'n 10 jaar geleden. Dat was nog eens The Game. En ik zou zeggen nu, The Game is on. De komende 2 uur ga ik weer een poging wagen om u veilig door de avondspits te loodsen. Als we over een avondspits kunnen spreken, natuurlijk op deze voor veel mensen een brugdag. Dit is Jonas Blue en Melf.

Haar papa, dat is een bekende Londense juwelier, Glenn Sparrow heet hij. Op zich niet echt groot nieuws te noemen, maar de man heeft gewerkt voor wereldberoemde sterren zoals Beyoncé, Jay-Z en Gwyneth Paltrow. En dochterlief Shanna Sparrow kon natuurlijk niet achterwege blijven. Zij waagt dus haar kans in de muziek met succes, want dit was haar eerste hit. Material Lover nog eens.

0: Het zijn supersolden bij Electro van Loog in Boyschot en Heist op den Berg.
1: Electro van Loog, de grootste en goedkoopste.
0: OLED en LED-TV's, Dolby Surround en Sono-systemen aan de allerlaagste netto-prijzen. Maar ook wasmachines, ijskasten en diepvriezers tegen nooit geziene weggeefprijzen.
1: Electro van Loog.
0: En niet te vergeten, het uitgebreid assortiment inbouw en klein elektro. Super solden bij Electro van Loog in Boyschot en Heist op den Berg. Kom kijken en overtuig jezelf.
1: Electro.

0: Tuindrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuindrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuindrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuindrama.
0: Op de baan Heist Westerlo.
2: Christina.

Het nummer dat haar grote doorbraak forceerde. Man I Need van Olivia Dean was dat. Morgen 21 juli, dan is het onze nationale feestdag. En die kan je samen komen vieren in Westerlo. Je bent daar van harte welkom op de feestelijke activiteiten. Om 10:30 is er een Te Deum in de Sint-Lambertuskerk. En aansluitend ben je uitgenodigd voor een gezellige receptie onder de luifel op het voorplein van het gemeentehuis. Voor een sfeervolle muzikale omlijsting zorgen dan de koninklijke fanfares Hoop en Vlijt uit Westerlo en Jacques Lemmens uit Zoerle-Parwijs. Je bent dus van harte welkom om samen de nationale feestdag te vieren in Westerlo. Daar hoort natuurlijk ook Belgische muziek bij. Wat dacht u van Hooverphonic? Dit is het wondermooie Eden.

Wat kan die man toch bijzonder mooie muziek maken? Joost Zwegers, oftewel Novastar. Dit was nog eens When the Lights Go Down on the Broken Hearted in deze avondspits bij Christina. En dit stelletje kennen we vooral van de wereldhit Tainted Love. Maar ze hebben nog andere nummers en ook hits gescoord. Soft Cell, dit is Torch bijvoorbeeld.

Met zijn tweetjes maakten ze furoren in de jaren 80. Mark Helmond en Dave Ball, die laatste die overleed in oktober 2025 op 66-jarige leeftijd. Soft Cell waren dat nog eens met Torch. Dit zijn Max en Andy Grammer.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse mosselfeesten van KFCM Hallaar vinden plaats van 17 tot 21 juli, telkens vanaf 17 uur en op zondag vanaf 12 uur. Er zijn mosselen, curryworst, pannenkoeken, vol au vent, biefstuk of koude schotel. En het KFCM café is altijd open. Je kan ook een kijkje nemen en zelfs investeren in het nieuwe kunstgrasveld. Meer info bij een voetbalclub Molenzone in Hallaar.
2: Christina, more music.

Danske placeren, ik dacht het wel. Dat deden we met Justy, Jack Staal en John. Toch een grote hit geweest hoor. Turn the lights off hier bij Christina op deze maandagavond. Dit was ooit de frontman van Boyzone. Later ging hij solo. Ik heb het over Ronan Keating. Dit is het fantastische Loving Age.

Love in Each Day van Ronan Keating. En de gemeente Heistelenberg laat weten dat er een nieuwe fase start voor de werken aan de Herentalse Steenweg. Want na het bouwverlof starten op 3 augustus de wegenis- en rioleringswerken aan het kruispunt Herentalse Steenweg, Hulshoutse Steenweg, Wiekevortse Steenweg. De werken duren vermoedelijk tot 1 november. Dit betekent dat gemotoriseerd verkeer een omleiding moet volgen en ook fietsers rijden via een aangepaste omleidingsroute. Woon je in de werfzone, dan zijn opritten tijdelijk moeilijk niet bereikbaar. Je kan je wagen best daarom buiten de werfzone parkeren. Voor de afvalophaling zijn tijdelijke inzamelpunten voorzien. Meer info op heistelenberg.be.

0: laatste weekend van juli. Met alle dagen mosselen. Op vrijdag After Work Party. En nadien de Retro Kermis. Zaterdag namiddag de Kinderschuimparty. En s'avonds Totally Lost. Zondag namiddag Line Dance. En s'avonds terug naar Fabiola met Bobby Prins. Maandagavond Lol Bingo. En dinsdagavond sluit de kermis af met Music Line en Ronnie Lee. Lol Kermis. Van 24 tot en met 28 juli aan het Industriepark Zonnebee in Heist op den Berg.
1: We verrassen je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
2: Bosmans Linen Boutique.
1: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
2: Het voelt zo zacht.
1: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
3: De wereld. Dus ze slaapt wel en goedemorgen.
1: Extra open dinsdag 21 en zondag 26 juli. Christina.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Morgen onze nationale feestdag. Dan moeten we natuurlijk Belgische muziek draaien. En dat deden we met Meteor. En de nieuwe single die heet Nooduitgang. We gaan er nog eentje bovenop doen zeker. Eentje van Emma Belo, al een dame uit de streek. Want oorspronkelijk afkomstig uit Sint-Katelijnenwaver. Dit is het samen met Last Frequencies. Want die heeft voor de remix gezorgd van dit nummer Run. Zometeen zijn we terug voor deel 2 van de avondspits. Blijf hangen, dat is de boodschap. Run.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Een verdacht overlijden in Izegem in West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is het zwembad De Warande opnieuw open nadat daar vorige week een Franse jongen van 5 bijna verdronk. Voortaan mogen alleen nog maar Oost-Vlamingen binnen. Zo wil het stadsbestuur vooral jongeren uit Frankrijk en Brussel weren. Op sociale media spreken ze van discriminatie. Waarnemend burgemeester Bram de Winnen verdedigt zich.
3: Voor ons is het geen discriminerende maatregel. Het is echt een maatregel om ervoor te zorgen dat er terug orde is in het zwembad. En ook om de veiligheid te garanderen voor alle bezoekers. Dus om die reden is die maatregel genomen. Niet om te discrimineren, maar net om die veiligheid te waarborgen.
2: Er worden ook extra redders ingezet, net als een extra politiepatrouille. Verschillende Europese politici hebben de nieuwe Britse premier Andy Burnham gefeliciteerd. Onder meer de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat ze er naar uitkijkt om met hem samen te werken. Verder gaf Burnham ook nog mee dat het Verenigd Koninkrijk voor 100% achter Oekraïne staat. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld en hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, vertelt journalist Janko Beekman.
4: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet onlogisch, heeft het goed gedaan in België, heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
2: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En de Spaanse selectie is geland in Madrid na een overwinning op het WK voetbal tegen Argentinië gisteravond. De wereldkampioenen zijn daarnet ontvangen bij de koning. Rond deze tijd brengen ze ook een bezoek aan de Spaanse premier. Vanavond volgt er dan ook nog een parade door de hoofdstad, Madrid. In totaal worden meer dan 1 miljoen Spanjaarden verwacht voor de viering. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
1: Christina, all summer long.

alomtegenwoordig. Harry Styles met American Girls bij Christina. Tijd om een Nederlands product op je los te laten. Doe maar. Sinds een dag of twee.

Toen hij doorbrak met zijn debuutalbum Wanted on Voyage was hij pas 19. En heel wat mensen dachten toen vaak dat het een man van in de 50 was die aan het zingen was vanwege zijn lage doorleefde stem. Maar nee, het was George Ezra, nu zijn wereldster. Dit was nog eens Dance All Over Me. Tijd voor Another and 54 Ultra. Dit is het fantastische dansnummer Talk To You.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Christina.

Offenbach met Miles Away. En morgen dan is het onze nationale feestdag. En voor het vijfde jaar op rij organiseert de FOD-kanselarij van de eerste minister in het Brusselse Jubelpark een groot spektakel dat de festiviteiten rond 21 juli afsluit. Vanaf 21 uur zullen tal van Belgische artiesten het spektakel verzekeren en ons een echte Belgian party laten beleven. In het park zullen foodtrucks en bars staan opgesteld. En dankzij grote beeldschermen zullen zoveel mogelijk mensen van de show kunnen genieten. Na het concert staan er ook een DJ-set vergezeld van een laser- en drone-spektakel op het programma, gevolgd door het traditionele vuurwerk. De Belgian Party wordt trouwens ook uitgezonden op de nationale televisiezenders, waaronder VRT1.

Ooit begonnen als choreograaf en toen ging ze zelf een liedje zingen met succes. Paula Abdul, dit was nog eens straight up hier bij Christina. Morgen dus feest in Brussel met onder andere Natalia, Milk Inc, Maxim, Pierre de Mare, Kaat van Stralen. Ze zullen allemaal aanwezig zijn. Dit is Bazaar dan weer met Nacht in Amsterdam.

Na haar carrière bij Destiny's Child was dit eigenlijk haar eerste solo-succes. Beyoncé met Crazy in Love bij Christina in deze avondspits. Komt u er pas bij? Dan heet ik u van harte welkom. Nog tot 7 uur zit ik in je radio. Met nu muziek afkomstig uit de jaren 80. Ze hebben toen toch wel een klein beetje met de scepter gezwaaid. Gloria Estefan en haar begeleidingsband, de Miami Sound Machine. The Rhythm is Gonna Get You.

0: De Zomer van Balder.
1: De Zomer van Balder is volop aan de gang. Woensdag 22 juli Zomerfestival met optredens van De Fixkes en Jupilar. Zaterdag 25 juli Viva Market en DJ Night met Wout, Boka P, Bartje, Paul Jester en Sam van Kalster. Alles vindt plaats op de markt van Berlaar en de inkom is gratis. Meer info op dezomervanbalder.be.
0: De Zomer van Balder.
2: Christina. Every day.

0: In 1988 was de carrière van de Pet Shop Boys een klein beetje in het slop geraakt. En dit moest de wederopstanding betekenen. En het is aardig gelukt, want het nummer werd bejubeld door de criticasters. Dat was nog eens Domino Dancing. Dit is Ten Sharp.
1: It's

Noorderburen hoor, Ten Sharp uit Nederland komen ze dus. Je hoorde nog eens You. Ze hebben trouwens nooit meer het succes van dit nummer kunnen evenaren. Maar dit kan je natuurlijk ook indelen bij de afdeling parels. Zo simpel is dat. Nu mag Benson Boone.

Ik had het niet verwacht, maar het is toch een hit geworden voor DJ-licious en Milo. Dat was Forever Young. Beyoncé, die hadden we al in de show. En wel straks mag haar event. Dan Jay-Z ook nog eens met aan zijn zijde dan Rihanna. Umbrella gaan we nog eens bijhalen. Maar eerst is er nog Summer en 12 to 12. Wij zijn er morgen weer om 11 uur voor de lunchbreak. Tot dan.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Er woedt een hevige natuurbrand in Virwaanval in Namen, dat meldt de brandweer. Het vuur is intussen wel onder controle, maar het gaat om een gebied van 2,5 hectare. Verschillende brandweerlieden zijn ter plaatse en ook Frankrijk heeft enkele bluswagens gestuurd. Bij de interventie is ook een helikopter aanwezig. De brandweer begint nu met de blusfase. De snelweg tussen Virwaanval en Frankrijk blijft nog even dicht. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is het zwembad de Warande opnieuw open nadat daar vorige week een Franse jongen van 5 bijna verdronk. Voortaan mogen alleen nog maar Oost-Vlamingen binnen. Zo wil het stadsbestuur vooral jongeren uit Frankrijk en Brussel weren. Op sociale media spreken ze van discriminatie. Waarnemend burgemeester Bram de Winne verdedigt zich.
3: Voor ons is het geen discriminerende maatregel. Het is echt een maatregel om ervoor te zorgen dat er terug orde is in het zwembad en ook om de veiligheid te garanderen voor alle bezoekers. Dus om die reden is die maatregel genomen, niet om te discrimineren, maar net om die veiligheid te waarborgen.
2: Er worden ook extra redders ingezet, net als een extra politiepatrouille. Verschillende Europese politici hebben de nieuwe Britse premier Andy Burnham gefeliciteerd. Onder meer de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Italiaanse premier Giorgia Meloni deden dat. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat ze er naar uitkijkt om met hem samen te werken. Verder gaf Burnham ook mee dat het Verenigd Koninkrijk voor 100% achter Oekraïne staat. De Chinese webwinkel AliExpress heeft een boete van 550 miljoen euro gekregen omdat het illegale, gevaarlijke of namaakproducten verkocht. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Volgens de commissie doet AliExpress te weinig om de risico's van die producten te analyseren. Het Engelse voetbal is in rouw. De Brit Kevin Keegan is overleden, dat meldt zijn familie. Keegan vocht sinds begin dit jaar tegen kanker. Hij werd 75. Keegan stond bekend als een van de beste aanvallers van de jaren 70 en 80. Hij won 2 keer de gouden bal en speelde onder meer bij Liverpool en Hamburg. In totaal won Keegan 2 keer de UEFA Cup en ook 3 keer de Engelse titel. In Spanje is er dan weer groot feest. De Spaanse selectie is vanmiddag geland in Madrid na hun overwinning op het WK voetbal tegen Argentinië gisteravond. De wereldkampioenen zijn ontvangen bij de koning en ze brachten ook een bezoek aan de Spaanse premier. Later vanavond volgt er ook nog een parade door de hoofdstad Madrid. In totaal worden meer dan 1 miljoen Spanjaarden verwacht voor de viering. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minimaal vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
1: Christina, all summer long.

0: Christina Nieuws.
1: De grote natuurbrand in Vierwaanval in de provincie Namen is onder controle, dat laat de brandweer weten. Een gebied van 2,5 hectare staat er in brand. Het vuur verspreidde zich over een helling tot aan de rand van een weg. Verschillende brandweerlieden zijn ter plaatse en ook Frankrijk heeft enkele bluswagens gestuurd. Bij de interventie is er ook een helikopter aanwezig. De brandweer is begonnen met de blusfase. De snelweg tussen Vierwaanval en Frankrijk blijft wel nog even dicht. Het Boudewijn Sea Park in Brugge betreurt de beslissing van de Vlaamse regering om het dolfinarium in 2037 te sluiten, dat schrijft het park in een open brief. In totaal verblijven er nog 7 dolfijnen in Brugge, bijna de helft is er geboren. Het Boudewijn Sea Park vraagt nu welke wetenschappelijke redeneringen er is om het dolfinarium te sluiten.
2: Jarenlang worden wij geïnspecteerd, geaccrediteerd. Er is nog nooit een slechte accreditatie of controle geweest. Dus dan blijft de vraag van waarom komt men nu opeens met dit sluitingsscenario, terwijl men ook geen oplossing heeft. Als je die lijn wilt trekken, zou je zeggen alle dierentuinen moeten dicht, want wij vinden het niet verantwoord meer dat dieren in dierentuinen verblijven.
1: Waar de dieren naartoe moeten is nog niet duidelijk. De Chinese webwinkel AliExpress heeft een boete van 550 miljoen euro gekregen omdat het illegale, gevaarlijke of namaakproducten verkocht. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Volgens de commissie doet AliExpress te weinig om de risico's van die producten te analyseren. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
3: Christina.

0: De Zomer van Balder.
1: De Zomer van Balder is volop aan de gang. Woensdag 22 juli Zomerfestival met optredens van De Fixkes en Jupilar. Zaterdag 25 juli Viva Market en DJ Night met Wout, Boca P, Bartje, Paul Jester en Sam van Kalster. Alles vindt plaats op de markt van Berlaar en de inkom is gratis. Meer info op dezomervanbalder.be.
0: De Zomer van Balder.
2: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: Netto, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De politie van Gent nuanceert het aantal en de grootte van de vechtpartijen op de Gentse feest afgelopen weekend. Op sociale media circuleren verschillende beelden, maar die geven een vertekend beeld, zegt de politie. Matto Langeraard.
4: Het grootste deel van de feestenbezoekers komt gewoon echt om te genieten van de feesten. Maar dan zijn er natuurlijk altijd een paar heethoofden die de boel verzieken voor iedereen. En dan gebeuren vechtpartijen. En wat ook zeer opvalt, is dat er direct de mensen de gsm uithalen en beginnen filmen. En dan wordt de perceptie gegeven dat de Gentse feest eigenlijk alleen maar één grote vechtpartij is na bepaalde uren.
3: 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend ook positief. 2 bestuurders werden betrapt op drugs. In Brussel mag het vuurwerk tijdens de viering van de Nationale Feestdag morgen doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. Maar nu geeft de brandweer toch groen licht. En Amerikaans president Trump verzekert Israëlisch premier Netanyahu dat hij niet zal opgepakt worden in de Verenigde Staten. Eerder had de burgemeester van New York laten weten dat hij die mogelijkheid onderzocht als Netanyahu naar de VN-top daar in september gaat. Er loopt op dit moment ook een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu voor oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
5: Christina.

0: de zomer van Balder presents Retro Night. Zaterdag 1 augustus vanaf 17 uur op het Dorpsplein van Berlaar. Met DJ's Ghost, Darik, Jan Vervloed, Stijn VM, Jori Parker, Jan, Atomix en Raf K. Bestel tijdig je tickets via dezomervanbalder.be. Be there for a night to remember.
1: De zomer van Balder.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: De politie van Gent nuanceert het aantal en de grootte van de vechtpartij op de Gentse feest afgelopen weekend. Op sociale media circuleren verschillende beelden, maar die geven een vertekend beeld, zegt de politie. Matto Langeraard.
3: Het grootste deel van de feestenbezoekers komt gewoon echt om te genieten van de feesten. Maar dan zijn er natuurlijk altijd een paar heethoofden die de boel verzieken voor iedereen. En dan gebeuren vechtpartijen. En wat ook zeer opvalt, is dat er direct de mensen de gsm uithalen en beginnen filmen. En dan wordt de perceptie gegeven dat de Gentse feest eigenlijk alleen maar één grote vechtpartij is na bepaalde uren.
2: 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend positief. 2 bestuurders werden ook betrapt op drugs. In Brussel mag het vuurwerk tijdens de viering van de Nationale Feestdag in het Jubelpark morgen doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. Maar nu geeft de brandweer van Brussel toch groen licht. In Spanje, in de buurt van Madrid, heeft de zware bosbrand nu al meer dan 26.000 hectare natuur verwoest. Zo'n 1.200 mensen werden ook al geëvacueerd, dat meldt de brandpreventiedienst daar. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich daarna erg snel. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers. Op dit moment is er ook een hittegolf in Spanje. De nieuwe Britse premier Andy Burnham stelt zijn regering samen. Burnham nam vandaag officieel de fakkel over van Keir Starmer. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Burnham laat 11 leden van Starmers regering vertrekken, onder wie ook de vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag dan weer blijven. En de minister van Defensie John Healey wordt nu minister van Financiën. Die had onder Starmer nog ontslag genomen, want hij vond de defensieplannen toen niet voldoende. En vanaf morgen begint de derde en laatste week in de Ronde van Frankrijk. Die start met een pittige tijdrit van 26 kilometer. Remco Evenepoel vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar. Je hoort Evenepoel.
4: Mijn mindset is om die tweede plek proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen. Om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer. Om de tweede plek te verdedigen. Maar ga niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
2: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt om 16:45. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
0: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Morgen op de Nationale Feestdag legt de Brusselse brandweer de hele dag het werk neer. Het is een noodkreet omdat er op dit moment te weinig middelen zijn om voor een veilige stad te zorgen, zegt Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
3: We zijn al maanden druk aan het leggen omdat wij een goede 200 mensen ontbreken om onze operationele taken te kunnen uitvoeren. De gevolgen in de praktijk zijn enerzijds dat het personeel geen jaarlijks verlof kan opnemen. De werkdruk, ja, die is torenhoog. En men verlaagt telkenmale het operationeel personeel van wacht in aantal.
2: En dat heeft volgens de vakbonden een grote impact op de kwaliteit van de hulpverlening. De brandweer laat wel weten dat dringende interventies morgen nog steeds doorgaan. In het noorden van Afghanistan zijn zeker 20 mensen omgekomen bij zware overstromingen. Meer dan 100 anderen zijn nog steeds vermist, dat melden de autoriteiten daar. Verschillende zoek- en reddingsteams zijn het gebied aan het doorzoeken. Er is ook enorm veel schade aan huizen en winkels. Volgens de weersvoorspellingen zal er ook de komende dagen nog veel regen vallen. En in Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de wereldtitel van Spanje gevierd. Spanje versloeg gisteren Argentinië met 1-0 en werd zo voor de tweede keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden met een bus door de hoofdstad en de sfeer was dan ook bijzonder uitgelaten. Eerder vandaag werden de Spaanse spelers ook al ontvangen door de koning en de premier. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.

0: Zomer van Dalder presents Retro Night. Zaterdag 1 augustus vanaf 17 uur op het Dorpsplein van Berlaar. Met DJ's Ghost, Darik, Jan Vervloed, Stijn VM, Jori Parker, Jan, Atomics en Raf K. Bestel tijdig je tickets via dezomervandalder.be. Be there for a night to remember.
1: De Zomer van Balder. 24 hours a day. Christina. Every day.

0: Herentals Systeemweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Tijdens de staking van de Brusselse brandweer morgen gaan dringende interventies nog steeds door, dat laat de directie weten. De brandweer in Brussel legt tijdens de nationale feestdag de hele dag het werk neer, omdat ze te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. Je hoort Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
4: We zijn al maanden druk aan het leggen, omdat wij een goede 200 mensen ontbreken om onze operationele taken te kunnen uitvoeren. De gevolgen in de praktijk zijn enerzijds dat het personeel geen jaarlijks verlof kan opnemen. De werkdruk, ja, die is toren hoog. En men verlaagt telke male het operationeel personeel van wacht in aantal.
3: En dat heeft volgens de vakbonden een grote impact op de kwaliteit van de hulpverlening. Het Jordaanse leger heeft 3 Iraanse raketten neergehaald. Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade, dat meldt het leger in een persbericht. De afgelopen dagen was Jordanië al meerdere keren het doelwit van Iraanse aanvallen. Iran viseert daarbij Amerikaanse legersites. Vrijdag kwamen daarbij al 2 Amerikaanse militairen om. Een derde is nog vermist. In Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de Spaanse wereldtitel gevierd. Spanje versloeg gisteren Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen voetbal. De spelers reden met een bus door de hoofdstad en de sfeer was dan ook bijzonder uitgelaten. Eerder vandaag werden de Spaanse spelers ook al ontvangen door de koning en de premier. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor, het wordt zo'n 24 graden. Woensdag regenachtig en frisser.

0: te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato!
1: Christina, more music.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen. Koken wordt een feest in de keuken van
1: Covera. Every second.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

0: wat ruikt dat lekker? Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Christina.

waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.